Hallo, ek is Joyce. Ek wil vandag toe die van Amelie Amstein rede, wat aan ons leven aankom. Einse tjewie nie helpe, oude am andere. Wat meint dat woord Amelie vir die? Vir my zijn dat zo'n ervaringen en mijn leven, woord een kleine leisung as vir myne probleme. Doe as nust, wat dat beter merken kan. Wann dat passiert, dan feil ek my so as je leemt. So als wann ich nicht wieder kann. Und dort erst dann zum Ängste. Weißt du von was ich rede? Was denkst du an Amelie Amstand? Dann probieren wir die Finger, wo wir dort keine Bitte merken, nicht so? Wie es früher sind so. Wie leicht ja alles trash zu merken, so dass dort nicht mehr trublich ist. Oder wann die Probleme so groß sind, dann probieren wir die aus dem Stich zu gehen. Kann ich sehen, dass wir als frühes fangen an zu rohren oder jammerieren zu anderen. Warum dann nicht davon zu unseren himmlischen Vater reden? Vor allem erst nicht allmählich. Jedes Mal, wenn wir uns allmählich anstellen nur am Nehmen, dann wisst ihr uns in unverhaften Weich durchrührt, was menschliche Docht allmählich ist. In der Bibel haben wir eine Geschichte, was für uns ein goldes Bild ist. En dort is, wo die Kinge Israel en een armeerje leunen komen. Dort wie de dag als dort volk uit Egypten vlichten deid. 400 jaar verdem werde Jacob en zijn grote familie doorheen getrokken. En dat land, wo hij in zijn zins gewoond hadde, wie een hongersnood. Ober in Egypten, wie Jozef, die had dort je tred topgezommeld en de 7 gouden jaren. En 200 jaar had zich dat volk, de Israëlieten, zich zeer vermeerd. En ja, den ken ik, dat Jozef en zijn familie niet kennen deed, moest dat volk sklavenarbeid doen. Zij hadden dat zeer schlecht. Zij moesten zeer hard arbeiden. De Egypte hadden een haas op aan. Niet bloos een haas, maar ze hadden ook nog angst dat dat volk veel te groot wordt. En door wen deed de tjennik dan een bevel uitgeven dat alle babyjongetjes zullen doodgemaakt worden. Dat weer voor dat volk een armeelje leeuw. Ober God had zijn plan rijd, wou hij aan helpen wil. En een familie wordt een jongetje geboren. Zij noemen weer Moses. Zijn mama deed een karftje, vlaasje, waar ze aan versterken deed op een water. De prinsessen van dat land vond dat karfje en zij deed dat baby aannemen als er ene zijn. Als Moses groot wordt, had hij nog eenmaal dat gevoel dat hij zijn volk helpen wil. Eenmaal sloeg hij in Egypte dood, als hij een van zijn mensen toeleden deed. En doorween moest Moses vluchten. En dat leidt hij niet meer doen dat hij wil kennen zijn volk helpen. Hij moet zich hebben hopningsloos gefeild. Hier wel wie een beetje aanhouden en nadenken. Wanneer wie ons hopningsloos feilen, dan is dat die tijd van God en waas door Ruud rijden merkt. Zo lezen wie in onze geschicht. De Israëlieten worden getweeld, dat ze steende en ze rookten nog hulp. En God hield aan roepen en er kwol. God hield aan steen en hij dacht aan zijn bund, oder zijn verspreetje met Abraham, met Isaac en met Jacob. God zag zich dort met de Israëlieten aan en hij tjemmert zich om aan. Wel wie dort nog eenmaal lezen. God zag zich dort met de Israëlieten aan en hij tjemmert zich om aan. Du machst dat niet weiter, ober de God, de die gemerkt heeft, chant die. Hij weet wat met die passiert. Du kannst die sicher sein, wenn die dort schlecht geht, dann deit hij met feile. Kann sein, dat du feilt so, als wenn du nu eine Amelie leer bist. Es du wer, der die dort lewe schwor merkt? Du weißt, du hast keine Macht, dort zu ändern. Wat immer dort is, der Gott von uns Welt weit und hij is besorgt um die. Gott wist dat Menschen, der hij merken würde eierhörsam sein. Zij worden geen am zinnen, ober hij mirken waas, wo alle menschen kennen nu am komen, wann zij willen, wann zij am onroepen, krijgt es die Israëlieten deide.
En dit is wat hij deed met Moses. Na 40 jaar in de wildernis, dan zegt God te Moses. Nu is de tijd. Du kost nu terugdraadje naar Egypte. Daar wil ik die helpen dat volk te raden van de sklaverie. Maar dan later, aan den dag, wo de tjennik dat volk endlich gone leidt, stonden zij met eenmaal verwoord aan ganz allmählich leidt. Door wie een meer ver aan, en wat zouden zij hingen aan? Ik wil die dat lezen uit de Bibel. Als de Israëlieten zich dan omcheckten, en zagen den tjennik en de Egyptische armei onmarschieren en aan enholen, angst aan dat Zaya en de Israëlieten schreeuwen naar dem Herrn. Meist nicht ook, dort wie een Amelio amstand. Mijn vriend, wenn du en zo'n Amelio leer best, dan kost du ook God onroepen. Vroeg om wat te doen wat Amelig zijn woord voor die. Hij deed dat voor Moses en dat grote volk. Moses bid to God, en God gaf hem een bevel. Hij zei dat hij zal zijn stok opheven en met zijn hand over dat meer langen. En als hij dat deed, dan deelt zich dat water. De Israëlieten gingen derst dat meer op drieën grond. Wat passiert met de Egypten? Die komen aan hen aan. En als zij in de meer van dat meer waren, kwam dat water water taup. En de Israëlieten erfiend komen om. Ik mocht die nog dat een van de geschicht uit de Bibel lezen. En 2 Mose 14 en 15. Als de Israëlieten de grote gewalt zagen met wonen de haar jen de Egypte tjeim, had dat volk vorst van dem Herrn. En ze kregen grote vertrouwen am Herrn. In en zinnen deine Moses. Als dit alle wordt, zongen Moses en de Israëlieten dit leid van dem Herrn. Ik wil vom Herrn zingen, hij heeft voor groot wat je te doen. Hij heeft pied en ritter en meer geschmeten. Met dem Herrn zie ik stoik. Wegen dem Herrn zing ik. De Herr heeft mij geraad. Hij is mijn God. En am wil ik prijzen. Hij is mijn voeder zijn God. Ik wil am huur achten. Met truwartje lijf leidst du dat volk, woont du vrijgemerkt hast. Met dine kracht wies du aan naar din heilige thuis. De Herr wordt van immer bot op immer regieren. Dezelfde God, de zo'n grote tijd voor de Israëlieten, kan ook wat aanmeldigd voor die doen. Chans die Jezus, hast u hem aangenomen? Dan word ik zeggen, proef niet alleen die problemen te lezen. Ik heb arm die. En dan pas op wat hij voor die doen wordt. Hij is leicht aanmeldigd te doen. Jezus zegt eenmaal, voor mens te zijn is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Wanneer je hebben wist dat de erstaunliche God in je leven aankomen zal en die in je schwere leer helpen, dan kost je met mij taub beden. Lieve Vader en erschaffer van de wereld, ik dank die dat du dat hierst wanneer ik roepen doe, wanneer mij hulp veelt. Dank zijn dat Jezus is voor mij gestorven van mijn zin. Neem controle van mijn leven van deur en help mij dat ik mij op die woord ganz en goed verlote. Ik wil die vertrouwen met wat ik mij niet rood weet. Ik bid het in Jezus' zinnen noemen. Amen.

Petrus wordt nu van drie welten reden. 2 Petrus, de 3e kapitel, de 5e tot 7e vers. Dat is verstoken van aan, en ze willen dat zo, dat de hemels van oude tijd her waren, en de eed en woorden en derg woorden, derg God zijn woord topgeholen worden. En derg woont de welt die dan weer van woorden overschwemd weer, en door derg vernicht wordt. Over de hemels en eed die nu bestonden, zijn derg dat namelijk het woord bewoord, voor een vier en een gerechtsdag, wan ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De drie welten van die Petrus hier reed, zijn deze. De welt die van aanvang bij de grote overschwemming weer, en dan de welt die van de overschwemming wat nu is geweest, en dan de welt die nog komen wordt na Christus zijn richten, en na dem dat deze welt wordt vernicht zijn. Deze waarheid is verstoken van de valse leren. Ober dat is van aan verstoken, wils dat is zo als ze dat willen ha. Ze willen de waarheid niet weten. Wanneer ze de waarheid aannemen worden, dan worden ze er een zintige weg verloten moeten. Ze moeten God zijn weg aannemen, en dat willen ze niet doen. En daarbij moeten ze dat ook versmieten, dat Jezus Christus waar het terugkomen wordt. Nu dan, de eerste welt is de welt en woont God en gorde je plant houdt, en waar hij Adam en Eva en den stalen deed. Over de welt weer ook de stad waar de dievel als een slang kwam en verleid de vrouw en haar man, zodat ze God aan je hoorzaam waren. Dan moesten ze van gorde ruit komen. Dat weer ook de welt waar hij nog met God wandelen deed en waar hij een dag niet te vinden weer. Dan God had hem naar zichzelf genomen. Dat weer ook de welt waar de mensen zo godloos waren, dat God tot den entschluss kwam, dat hij de welt vernichten moest. Daar waren bloos één man, Noah, en zijn familie die gereicht waren. God zei te Noah dat hij zal een grote schep bouwen, zodat hij en zijn familie en eenje van alle tieren kunnen geraakt worden. Dan bracht God zoveel regen op deze eeuw, dat door een grote overschwemming kwam. Alle andere mensen, al die andere tieren, worden vernicht, buiten die aan dat grote schep waren. Deze overschwemming weer over de ganse welt. Als dat alles wat er dreig weer, kwamen die mensen en tieren eruit en vangen waren fresh aan. Dat is in veel steden te zien dat zo'n overschwemming lang trek passeert. Want er nu ook op veel steden geen woorden is. God zijn woord wordt niemals ändern. Wils God kan niet ändern. De erkentnis die in de welt is, wordt immer ändern. Wils we weten niet alles wat dort te weten is, zo als God deed. Alles dat mensen weten, hat sie durch God zijn wijsheid gekregen, aber bloß zo als hij dat uitgeven wil. Dan is door de welt die nu is. Dit is de welt die Noah en zijn familie zagen als ze van een grote schep eruit kwamen. Dit is de welt waar mensen een stad en een torm bouwen willen. Die zal zo hoog zijn dat het wat in hemel reken wordt, zodat ze niet waren vernicht worden. Dat zal ook een aandachtstorm zijn. Maar dan hadden ze alle een sprook. Over God kwam en versteerd er arbeid. En geef aan verschillende sproken, zodat ze een dem anderen niet verstaan kunnen. Zonen die dezelfde sprook hadden, gingen schließlich naar andere steden en werden even de welt verstreid. Dit is ook de welt waar Abraham God zijn stem hield en hem naar een gewisse land bracht dat God voor hem uitgezocht had. Dit is de welt waar Isaac en Jacob en Jozef God volgen deden. En dan weer door de 12 stammen van Israël, die God erwählt, zijn volk te zijn. Dat is ons in de schrift beschreven, hoe God Mozes en Jozua brukken deed zijn volk uit Egypte uit te brengen en in er in het land en in te brengen. Dat is datzelfde land dat God Abraham versproken had. Dit is ook de welt die veel valse religion verandag gebracht heeft. Dit zijn religionen die God niet eren, en de jetse dienst in je stette. Dit is de welt en woont dooft als tjenig even Israël harsche deed
en wo Gott am verspreken deed, dat hij een zin would hebben die op hem regeren would. Doch zijn zin om vlees no, wie de Heer Jezus Christus. Jezus kwam als een Godmensch, van een jungfruje boeren, die van dooft en no komen via. Deze welt die nu is, is de welt, no woont Jezus kwam als een kindje boeren, wanneer hij ook de almachtige God via. Dit is de welt, waar Jezus hanen terugging dat evangelium te prediken en mensen van ihre krankheid te helen. De leiders leegden hem niet en brachten hem endlich te zijn dood. De waarheid is dat ze hadden niets kunnen doen buiten dat God dat erlaubt had. En deswijk had God dat van de aanvang bestemd dat hij, Jezus, voor alle zin betalen wordt en mensen raden wordt. Zo zegt Petrus tot de Israëlieten om eerste Pinksterdag. Dort staat in Apostelgeschichte 2, 22 bis 24 geschreven. En dort zegt, je mannen, Israëlieten, hart wat ik zei. Jezus van Nazareth, de man, dem God ver en verstal durch machtige Worte en Wundertekens, de God derch am deed, mank jun, zoals je zelfs weet, des man had God durch zijn verheer besloten plan hanje geeft, en je had hem nu durch je zaadsloze mana je trietzicht en doodje mocht. Dem haft God van dood opgewaakt en haft am free je mocht van de doodes nood, dan dat weer aanmerkelijk dat de dood am kunt vasthouden. Also wat de godloze mana dachte voor aan en je wenst weer gans wat anderet. Wat zo schijnt als een grote angelek, weer werkelijk een weg waar God een zegen tot de ganse welt geven kan. Daardoor hebben we nu de raden tegen Jezus Christus zijn dood en zijn opstonden. Alle die aan hem leven, kennen, zelig worden. God zij dank. De welt die nu is, is ook de welt en woont wie nu leven. Dit is een welt waar veel terecht, onruw en godloosheid is. Dit is de welt die blijven wordt waar Christus vader komen wordt en waar hij voor 1000 jaar over de ganse eerd regeren wordt. Dit is de eerd die door God zijn woord bewoord is voor 4 en een dag dat God bestemd heeft. Dat wordt een gerechtsdag zijn. Jo, de eerste welt, durch God zijn woord, wordt vernicht durch de Überschwemming. De tweede welt, onze welt, durch God zijn woord, wordt durch een oordeel van 4 vernicht worden. Petrus wordt meer van dit te zeggen hebben. Wie hat God zijn verspreken dat hij niemals meer de welt durch een Überschwemming vernichten wordt? God geeft Noah zo'n verspreken als deze welt den Anfang had. God stalt een regenbogen en de wolkje, wanneer dat regent, zodat mensen zijn verspreken behouden kunnen. Over de welt die nu is, wordt met 4 vernicht worden, wil mensen houden aan met godloos zijn. Petrus wordt ons meer van dat zeggen. God heeft je nog bewijs gegeven dat hij een gerechter God is. Hij is heilig en kan de zin niet aantikken. Oder nicht damit tun. Ein Mensch kann Gott sein Rot nehmen und selig worden, oder er kann dort aufsehen und verloren gehen. Und jeder Mensch wird sterben müssen, weil es dort Lohn von der Sünde ist der Tod. Wir werden entweder an Christus sterben oder an der Sünde sterben. Wenn wir an Christus sterben, dann werden wir mit ihm in der Ewigkeit sein. Wenn ein Mensch nicht an Christus ist, dan moet hij God zijn oordeel ervoeren. Dat eng van een leven ohne Jezus Christus is de haal. Dat is waarom wie dat evangelium verkende. Wie zijn met een zinde natuur je boeren en dat is waarom wie zijn je. Jezus Christus, de Godmensch, had geen zin en dat is waarom hij voor anderen sterven kan. Al zonen die aan hem leven en hem als heiland aannemen, zijn van ihre Sünde losgemaakt en zijn zelig geworden. Zonen worden met hem om hemel genomen worden, wanneer ze sterven, oder wanneer Jezus voor de Christen komen wordt. Mijn vriend, bist du bekeerd? Hast du dem Herr Jezus als den Heiland aangenomen? Bist du waardig geboren?
Deze welt heeft geen troost oder vrede voor die. Jezus wil die raden over du maakt aan dat er loben te doen. Doe dat vandaag, neem aan. Mocht de Heer die genoeg geven. God is zegen, mijn vrienden.

en ze zo twee kon stel. De missen nu zag dat, hier werd de haar zelst. En dan vertelde hij Moja, en hij vertelde van de Tienja, wat hij hem nog alles gescheid had, wat hij hem geschreven had. En hij kon hem nu vertellen van God zijn lief, dat God ons zo goed is, dat hij zijn zin voor ons gaf, damit wij kunnen leven, eeuwig, niet hier op Erden, sondern eeuwig bij hem in de Herrlichkeit.